Die dat we bullen doen als dat. Zes zijn ze mee in Apus. Oké, dat is het. Juni, 2 is het.